non het jong nang litum doli saja ke rakna lamar jan penlun arjulo iktanglo lake akaswani difu adun thulun arjuglona nagina lamar jan pen alun kilun bang lata mangeskar alun lam theke me teri dusman tatangte arjik sena